Zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schreven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen.

0: De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt.

0: gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijperen in je oren.
2: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.

0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
4: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
3: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
5: Messi buitenom aan de rechterkant zet met de
6: rechterkant. Ja!
5: Daar is Lautaro Martinez. Aangeven van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
3: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën, verzekeringen en hypotheken.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 8 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
7: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
6: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
8: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
6: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
1: Goedemorgen! De Radio 350 Ochtendshow.
2: Hey, grote vriend.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
3: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
2: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tunt, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brandt zet die op een rijtje.
4: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
2: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met honderden vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk twee boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden. De Radio 350.

van een biertje. Eén was er van mij, de tweede was van jou en de rest kwam er nog bij. En ik keek er in de ogen en zei niet van mij.

0: Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: 11 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau.

0: festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
2: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschade het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9 Rijssen.
0: 1 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto, en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. Een van hen is een man van 18. En de tweede verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 6 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van T-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart, met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer: vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
2: Radio
1: 350. 92.3 FM.
5: Welkom bij een nieuw uur.
6: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: En dit was de titelsong I'm Always Here. Jimmy Jameson. En deze uitzending trapte we af met Agda en de Munnik en het riegend zonnestralen. Ja, en voor mensen die een beetje in de tijd zitten, deze platen komen uit de jaren 90, Frank.
1: Yes, en wij zaten van de week bij elkaar en toen zeiden we, weet je wat, we gooien ons hele format in de prullenbak voor een keer. En we gaan 2 uur lang alleen maar 90's. En toen hebben we wel gezegd, de eerste uur doen we relatief, zeg maar top 40 muziek.
0: Mm-hmm.
1: En de tweede uur, rondje knallen.
0: Ja, ik heb een aantal platen uitgezocht. Er is nog ruimte ook voor jouw inbreng in uur nummer 2. Dus,
1: dat is
0: zeker mogelijk. Ik denk dat er ook al wel een aantal in staan die jij ook gaat kiezen. Hé, maar wat gaan we dan allemaal doen?
1: Nou, we gaan kijken even naar de grootste platen in die tijd. We gaan kijken naar opkomende woorden, gadgets en trends. En de belangrijke nieuwtjes van dat jaar. We gaan naar 1990, John.
0: Ja, in 1990, toen hadden we Nelson Mandela, die werd vrijgelaten. En dat gebeurde na 27 jaar gevangenschap. Dat had te maken met de afschaffing van de apartheid in Zuid-Afrika.
1: Nou, wat denk je van Duitsland? Dat wordt herinnerd, want Oost- en West-Duitsland worden op 3 oktober officieel één land.
0: Ja, en nou lijkt het dat het allemaal vrij en pijs was, maar dat was niet zo, want Irak viel Kuwait binnen en dat gebeurde in 1991. Of tenminste, dat gebeurde in 1990 en dat leidde uiteindelijk tot de Golfoorlog in 1991.
1: Ja, en de Hubble ruimtetelescoop werd gelanceerd. Ja, NASA brengt de Hubble in de baan om de aarde, waarna de telescoop het beeld van het heelal, zeg maar, ja, daardoor de kijk daarop ingrijpend verandert.
0: Ja, en de diehards zullen zeggen, oh ja, ik ken hem, Tim Berners-Lee. Hij bouwt namelijk bij CERN de eerste webserver, een browser en een website. En daarmee is dus het World Wide Web ontstaan.
1: Nou, dan gaan we naar 1991, John, je zei net al.
0: Ja, de Golfoorlog die brak uit. De Verenigde Staten verdrijft het Iraakse leger uit Kuwait.
1: En dan de Sovjet-Unie valt uiteen. Na een mislukte staatsgreep worden 15 republieken onafhankelijk en houdt Sovjet-Unie in december op te bestaan.
0: Ja, wat gebeurde er verder in 1991? Start 1 werd ondertekend. De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie spreken grote verminderingen af van hun strategische kernwapens.
1: Ja, het web wordt openbaar. De eerste website gaat online en CERN maakt de webtechnologie beschikbaar voor gebruikers buiten organisaties.
0: Ja, en ook een triest bericht op het gebied van muziek. Freddie Mercury overlijdt namelijk. De zanger van Queen sterft aan de gevolgen van AIDS, waardoor wereldwijd meer aandacht voor de ziekte ontstaat. Ja, er is een speciaal concert van geweest toen, hè?
1: Was dat in, waar was dat? Barcelona?
0: Nee, dat was volgens mij in Engeland. En ik weet zelfs nog, daar is een documentaire van. Die moet je eigenlijk even een keer kijken. Maar dan komt bijvoorbeeld ook Guns N' Roses. En daar hebben ze bedacht van, we gaan bijzondere combinaties doen. En Guns N' Roses die zingt dan een liedje samen met Elton John. En het mooie is, die Axl Rose die is in die tijd zo stoned als een granaal. En ze weten dus niet of die opkomt of niet. Dus Elton John die is al aan het zingen. En dan in één keer zie je Axl Rose het podium opkomen. Is geniaal. Moet je gewoon eens even gaan kijken.
1: Ja, ik zal eens even kijken zo.
0: Nou, zo dadelijk nog meer berichten uit de jaren 90. En zoals gezegd, veel muziek uit de jaren 90. We gaan even zingen.

0: En zo is het maar net. Culture Beat en Mr. Veen. En die plaat die hoorde je natuurlijk op elke kermis in de jaren 90. En daarvoor hadden we Nirvana met Smells Like Teen Spirit. En die plaat komt uit 1992. Laten we dan ook eens gaan kijken wat er in 1992 allemaal in het nieuws was. Het verdrag van Maastricht werd ondertekend. Europese landen leggen de basis voor de Europese Unie, de euro en een nauwere politieke samenwerking.
1: Ja, en rellen in Los Angeles. Vrijspraak van een agent die Rodney King mishandelde leidt tot dagenlang rellen, plunderingen en tientallen doden.
0: Ja, en dan hebben we Bill Clinton die gekozen werd. De democratische gouverneur verslaat president George H.W. Bush en wordt de 42e president van de Verenigde Staten.
1: Olympische Spelen in Barcelona. Ja, de Spelen symboliseren het nieuwe tijdperk na de Koude Oorlog. En Zuid-Afrika keert terug naar een einde van een sportboycott.
0: Ja, en dan slaan we de kalender om. Dan komen we in 1993 uit de belangrijkste feiten van dat jaar. De Europese Unie wordt officieel opgericht. Het verdrag van Maastricht treedt op 1 november in werking en vormt de Europese gemeenschap om tot de EU te komen.
1: Aanslag op het World Trade Center. Een autobom onder het complex in New York doodt 6 mensen en verwondt meer dan 1000 anderen.
0: Ja, en dat is natuurlijk een andere aanslag dan later werd gepleegd.
1: Dan de 9-11.
0: Dan de 9-11. Maar ik wist dat eerst niet. Ik heb dit laatst ook een keer gelezen, dat er nog een keer eerder een aanslag is geweest. En wel bijzonder dat ze dan beide dezelfde...
1: Ja, maar het World Trade Center is natuurlijk het symbool voor de westerse wereld, waar alle handel wordt gedreven. Dus alle mensen die het niet met de westerse meningen eens zijn, die zullen altijd op het WTC zich richten. Want dat staat natuurlijk voor het rijke Westen.
0: Ja, hey, en in dat jaar ook, volgens mij was hij ook enorm rijk, maar dat had hij volgens mij met de drugs verdiend. Pablo Escobar, die wordt gedood door Colombiaanse drugsbaas Baron, wordt door veiligheidstroepen doodgeschoten, waarmee zijn Medellinca-kartel een zware slag krijgt.
1: Ik vind dat toch altijd mooi. Ik heb laatst ook een stukje van de serie Pablo Escobar gekeken.
0: Ja?
1: Ja, het is toch interessant hoor. Dat je van een nobody gewoon eigenlijk een van de grootste drugsdealers ter wereld kunt worden. En het is echt super hard.
0: Oké, en dat is een serie die kun je vinden op Netflix?
1: Of een van die andere streamingdiensten. Maar die heet dus Escobar.
0: Escobar. Nou, ik zet hem op het lijstje. Ga binnenkort eens even kijken of het inderdaad een leuke serie is. Hey Frank, hoe zit je bij stem?
1: Ja, redelijk. Yeah,

0: 1995, Coolio en Gangsta's Paradise. Het nummer werd gemaakt voor de film Dangerous Minds met Michelle Pfeiffer in de hoofdrol. De beat en melodie zijn gebaseerd op Stevie Wonder's nummer Pastime Paradise uit 1976. Stevie Wonder gaf alleen toestemming voor de sample als er niet in gevloekt werd. En daardoor is Gangsta's Paradise opvallend clean voor een rapnummer. Het nummer won in 1996 diverse Grammys. De iconische openingszin As I Walk Through the Valley of the Shadow of Death is geïnspireerd op Psalm 23 uit de Bijbel. De zang in het refrein is niet van Coolio, maar van LV, oftewel Larry Sanders. Het nummer stond in veel landen op nummer 1, waaronder Nederland, de Verenigde Koninkrijk en de VS.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jou zit met die plaat, maar je gaat onbewust ga je altijd proberen mee te rappen.
0: Nou,
1: heb jij dat niet?
0: Nee, ik ben hem helemaal zat. En, ik vind het. Nu begint hij vervelend, hoor.
1: Ja, maar ja, dat mag ook. Hè. Het is bijna 30 jaar geleden dat die plaat is uitgekomen. Is denk ik ruim 30 jaar geleden, toch? Wat, 1996.
0: 31 jaar.
1: 1996 is 30 jaar.
0: Hij staat.
1: Maar in 95 is hij uitgekomen.
0: Ja, dus,
1: okay. Dan klopt de tag in mijn MP3'tje niet, dames en heren. Hey, Frank Koster, we gaan ook even kijken naar het weekendweerbericht.
2: 200% Koster. Weekend weerbericht.
1: Nou, het koelt de komende dagen bij een inzettende noordwestelijke stroming geleidelijk af. En vanaf zaterdag temperaturen beneden de 25 graden. Is ook eens even weer een beetje wennen.
0: Lekker.
1: 17 graden minimaal, 21 graden maximaal zaterdag. 50% kans op zon, 5% kans op neerslag. De wind komt uit het noordwesten en heeft een kracht van 3. Ja, kijken we naar zondag. Dat is ongeveer een kopietje. Alleen de temperatuur wordt dan minimaal 13 graden en maximaal 20 graden. Volgende week 21 graden maximaal. Is niet zo heel veel aan, hè?
0: Oh, lekker.
1: Ja.
0: Oh, fijn. Ik ben dat hete weer zo zat.
1: Oké.
0: Ik vind het wel lekker. Een beetje regen, weet je. Kun je een keer wat anders doen met je kinderen dan alleen maar zwemmen. En ik heb het heet. Ik kan niet slapen.
1: Kijk. Hey, wie ben jij? Hi,

0: Want jij bent deze?
1: Nee, menig vrouwen hadden dat met Peter André, hè?
0: Ja, maar die was toch best afgetraind?
1: Ja, die was afgetraind en die stond dan onder een of andere waterval ergens in Australië. En dan stond hij zichzelf in te smeren en dan zong die Oh, mysterious girl, I wanna make love to you.
0: Ik ben trouwens wel benieuwd hoe het nu met deze beste man
1: nou,
0: is.
1: Doet hij nog wat? Maar hij ziet er nog steeds heel goed uit.
0: Ja, nou, het zou zomaar kunnen. Ja, ik heb jaren niet wat van gehoord. Hij heeft nog een andere plaat gemaakt. Dit was Mysterious Girl.
1: Flavor.
0: En volgens mij nog één of twee andere plaatjes. En daarna was het gewoon klaar.
1: What's up?
0: Hey, Frank, we waren natuurlijk bezig met een overzicht van het belangrijkste nieuws uit de jaren 90. Dan zijn we aangekomen in 1994. En dan zien we dat Mandela president wordt. Zuid-Afrika houdt zijn eerste volledige democratische verkiezing. En Nelson Mandela wordt de eerste zwarte president van het land.
1: Ja, en de knaltunnel wordt geopend. De spoorwegtunnel onder het kanaal verbindt Groot-Brittannië voor het eerst rechtstreeks met het Europese vasteland.
0: Ja, en het was even spannend als je op Jupiter zat, want er was een komeet die botste op Jupiter. Fragmenten van de Shoemaker Lev 9 slaan in op Jupiter. Voor het eerst wordt zo'n cosmetische botsing rechtstreeks waargenomen.
1: En een aardbeving bij Northridge. En dat treft Los Angeles, veroorzaakt tientallen doden en miljarden schade.
0: Ja, en dan het jaar 1995. We hadden een bomaanslag in Oklahoma City. Een binnenlandse terrorist blaast een federaal gebouw op en 168 mensen komen om.
1: Ja, ook het Schengen wordt werkelijkheid. 7 Europese landen schaffen de controles aan hun onderlinge binnengrenzen grotendeels af.
0: Ja, en het werd gelanceerd met een plaat van The Rolling Stones, Start Me Up. Waar heb ik het dan over? Windows 95. Microsoft maakt de personal computer toegankelijk voor het grote publiek en helpt internetgebruik versnellend groeien.
1: We hadden net al gezegd, John, met die Hubble-telescoop dat die de ruimte in was geknald. En in 1995 de eerste exoplaneet bij een zonneachtige ster. Ja, astronomen bevestigen de 51 Pegasi B, een planeet buiten ons zonnestelsel.
0: Ja, dan gaan we over naar 1996. De Britse autoriteiten erkennen een mogelijk verband tussen de gekke koeienziekte, BSE, en de dodelijke menselijke hersenziekte.
1: Ja, het was een flink gevecht tussen Bill Clinton en de republikein Bob Dole. Maar ja, Bill Clinton wint en gaat zo zijn tweede termijn in als president van Amerika.
0: Ja, en dan hadden we nog bomaanslagen tijdens de Olympische Spelen. Een bom ontploft in het Centennial Olympic Park in Atlanta. Hierbij zijn 2 doden te betreuren. Dus dat was wel erg tragisch. Wel veel bomaanslagen in Amerika, hè?
1: Ja, ik heb laatst trouwens heel mooi heb ik de film The Unibomber gekeken. Mm-hmm. Wat gespeeld door Marky Mark, oftewel Mark Wahlberg. En die gaat dan in. Het is gewoon echt op waarheid gebaseerd. Gaat hij The Unibomber spelen? Oh, geniale film.
0: Nou, en dan zou je bijna denken dat dit programma voorgeproduceerd is, maar dat is het dus niet.
1: Is dit Marky Mark?
0: Inderdaad. En Prince Idol Joe.
1: Hey, John, wij zitten bomvol hits.

0: 99 en ik stond met collega Frank Koster geloof ik in een discotheek in Rodos. Het was de eerste keer dat we vlogen en ja, s'avonds daar stappen. Dat was van Iraki, weet je dat nog?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En dat was een grote hit in elke discotheek en in elke kroeg werd die plaat toen gedraaid.
1: Nou, ik zou je vertellen, jij kwam thuis en je had dat singeltje gehaald. En wij hadden zeg maar echt 2 dagen ertussendoor. Want toen gingen we met jouw vrienden en mijn vrienden. Gingen we daar dus daarna naar het Veluwemeer. Weet je dat ook nog?
0: Jazeker.
1: En toen heb ik s'nachts bij een kameraad geslapen. Maar jij had die single gekocht. En ik heb dat singeltje meegejat. En toen, ja, dat ging echt enorm hard. Gewoon midden in een woonwijk, bij de hele nacht. Boom, boom. En toen kwam tegen 2:15 de politie aan de deur. Die vonden het ook een leuk nummer, maar de buren vonden het minder. Dus als wij dan alsjeblieft de muziek uit zouden willen doen.
0: Ja, en heb je daar nog een boete voor gekregen?
1: Nee, tuurlijk niet. Oh, als je een charmant kijkt,
0: John. Toen was het inderdaad al allemaal een beetje normaal.
1: Ja, dan kon je nog een beetje afkletsen. En dan zei je, nee meneer, u heeft gelijk. En dan kwam je ermee even weg. Kijk, hey John, 1997?
0: Het was volgens mij rond Nieuwjaarsdag. Hè, Prins Diana overlijdt. En dat komt door een auto-ongeluk in Parijs. De dood wordt veroorzaakt door paparazzi die haar achtervolgen. Tenminste, dat wordt gezegd.
1: Dolly, het schaap wordt gepresenteerd. Wetenschappers hebben bekendgemaakt dat zij voor het eerst een zoogdier uit een volwassen lichaamscel hebben kunnen klonen.
0: Ja, en de Amerikaanse zonde en het wagentje, de Mars Pathfinder, landt op Mars.
1: Dat is die samen met de Sojourner. Dat was een klein wagentje, toch?
0: Ja.
1: Hé, hey, en ja, John, de Titanic.
0: Ja.
1: Een wereldhit. James Cameron's film gaat in première. En wat een van de meest succesvolle films ooit.
0: Ja, en weet je, dat nummer wat Celine Dion zing, voor wie ze dat eerst hadden bedacht?
1: Nee.
0: Whitney Houston.
1: Oh, dat ja, was ook wel leuk.
0: Ze hebben
1: geweest.
0: Dat laatst een keer door de AI gehaald. Van hoe zou de Titanic, dus het liedje van. Van Celine Dion. Hoe zou dat klinken als Whitney Houston meegezongen had? Ja, dan klinkt hij heel anders.
1: Ja, mooi.
0: Jazeker. Hé, 1998 dan. Bill Clinton wordt afgezet door het Huis van Afgevaardigden. De president wordt aangeklaagd wegens mijnheid en obstructie rond de Lewinsky-affaire. Maar later wordt hij toch nog weer vrijgesproken.
1: Nou, we hebben nu de. Tegenwoordig kan dat blijkbaar allemaal als je president bent. Dat blijkt maar weer. Hm. Toch?
0: Ja, zeker.
1: Hey, John, even googlen. Ja, dat wordt opgericht in 1998 door Larry Page en Sergey Brin. En die richten een zoekmachinebedrijf op. En ja, dat zal ingrijpende het gebruik van internet veranderen.
0: Kijk, en dan gaan we naar 1999, de laatste van deze dit decennium. De euro wordt ingevoerd. 11 Europese landen gebruiken de euro vanaf 1 januari voor elektronisch betalingsverkeer en de boekhouding.
1: Vladimir Poetin komt op. Ja, Poetin wordt premier en neemt op 31 december het presidentschap tijdelijk over na onverwachts vertrek van Boris Jeltsin.
0: Ja, en de Verenigde Naties markeert 12 oktober symbolisch als de dag waarop de 6 miljardste wereldburger werd geboren. Nou, dat was dus een hele tijd geleden. Dat waren de jaren 90 voor wat betreft de bijzondere gebeurtenissen in vogelvlucht. We hebben nog 1 plaatje dit uur en dat is deze. Vanilla Ice en Ice Baby.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer, vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen
4: en je oren.
0: Radio
2: 350. 92.3 FM. Welkom bij een nieuw uur.
5: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

Lipstick en I'm a Raver uit het jaar 1996. En dat was plaat nummer 2 van uur nummer 2. En dat uur trapten we natuurlijk af met...

0: 1992. Dat was de Sony Minidisc. En voor de mensen die zoiets hebben, wat zijn dat? Nou, dat zijn eigenlijk kleine diskettetjes. Daar kon je muziek op zetten, ongeveer 90 minuten. En dat was heel snel, het was digitaal, dus het was echt baanbrekend.
1: 1993, Doom en PC Gaming, John.
0: Ja, en 1994, Frank, de Sony PlayStation 1.
1: Ja, en tot zover even de gadgets. Zometeen gaan we door naar de gadgets van 1995 tot 1999.
0: Maar als je nou kijkt naar die gadgets van 1990 tot 94, wat was nou voor jou daar de belangrijkste gadget? Waarvan jij denkt van, ja, nou, dat vond ik toen echt super.
1: Ik denk dat dat toch de Sony PlayStation wel is. Of de Super, of de, ja, poeh, of natuurlijk mobiel bellen.
0: Ja, maar dat deed ik zelf pas later. Ik moet wel zeggen, de uitvinding vond ik wel de Super Nintendo. Jij had toen zo'n ding gekocht. En daar zaten twee spelletjes bij. Weet je dat nog?
1: Dat was de normale Nintendo, ja, toch?
0: Ja, was dat de normale Nintendo? Was die eerder?
1: Ja, die was volgens mij 2 jaar. Ja, oké. Okay.
0: Ja,
1: maar
0: nee,
1: goed.
0: De Super Nintendo, inderdaad.
1: Mario had je en dan had je Duck Hunt.
0: Duck Hunt. Dat vervelende hondje als je misschoot.
1: Ja, maar dan kon je later. Kon je dus op een gegeven moment, als hij dan opkwam met lachen, dan lachte hij uit. Dan kon je hem neerschieten, hè?
0: Kijk, dat was de update die toen kwam.
1: Ja. Nou, wat hebben we dat veel gedaan.
0: Zeker, zeker. Hey, straks gaan we nog even kijken vanaf 1995 wat toen de gadgets waren. Maar eerst even met z'n allen zingen.

0: een leuke dame om naar te kijken. The Children of the Night. En daarvoor hadden we natuurlijk een van jouw favorieten. Charlie Lono's Mental Tio.
1: Ja, lekker.
0: Hardcore feelings. Hey, Frank Koster, in de jaren 90 hadden we natuurlijk veel van dit soort muziek. Had jij ook een trainingspak aan? Of was jij niet van die garde?
1: Af en toe.
0: Ja, maar je had een cafellootje of een...
1: Een Australian.
0: Een Australian.
1: Ja, ja. Ja.
0: En ook het merk schoentjes eronder.
1: Ik had volgens mij gewoon Nike's eronder.
0: Nike's,
1: ja. Nike's, ja. Ja, okay. Van die glaasjes waar je doorheen kon kijken.
0: Nou, ja, dat was leuk, hè. En je moest er alleen niet mee door een spijker lopen, want dan was het in één keer poef.
1: Maar jij was niet zo trainingspakachtig, toch?
0: Nee, ik was niet zo van de trainingspakken. Ik was wel van de muziek. Ik heb in een soos gedraaid in de plaats waar ik woon. En ik deed ook pauze draaien in een discotheek. En dan,
1: En ook menig feestje.
0: Ja, en feestjes en zo. Ja, en dan waren dit toch wel mijn favoriete plaatjes. We hadden ook wel af en toe wat, misschien ken je dat nog wel, Thunderdome cd's.
1: Ja!
0: Dat was wat harder. De eerste bijvoorbeeld, dat was Thunderdome 1. Daar stond de plaat op B.O.T. TTROP. Dus elke keer als ik nu door Duitsland rijd, ja, dan heb je de plaats Bottrop. En dat is dus B.O.T.T.R.O.P. Die jongens die kwamen daar vandaan.
1: Okay.
0: Ja, die kwamen daar vandaan. En die hadden dus zo'n plaat gemaakt. Ja, en de First Rebirth bijvoorbeeld, dat was de voorloper eigenlijk voor de happy hardcore.
1: Oké, okay, ja, je had toen ook, voor mij was nummer 2 was Pissa Pissa.
0: Ja, en prachtige dan had je. En dat ging eigenlijk best lang door. Op een gegeven moment werden de melodietjes er ook een beetje uitgehaald. Dus dat vond ik zelf wat minder.
1: Ja, maar dat heb je tegenwoordig ook met die festival anthems.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, zodra het echt muzikaal goed is, vind ik het leuk. Maar als het gewoon alleen maar keihard knallen is. Ik hou wel een beetje van de melodie.
0: Dat hou ik ook wel. Ik hou wel van een beetje melodietjes. Hey Frank Koster, we waren net bezig met de gadgets uit de jaren 90. We waren gekomen tot 1994. Dus vertel, wat hadden we in 1995?
1: Nou, hadden we Windows 95.
0: Ja, dat kan ik me nog herinneren. En je kon ook online winkelen.
1: Dat was ideaal, hè?
0: Ja.
1: Vanuit je luierstoel. Hey, en in 1996, de Tamagotchi.
0: Heb je er een gehad?
1: Nee.
0: Okay.
1: Ik had daar geduld niet voor. Die moest je elke dag eten geven en zo, toch?
0: Ja, dat was zo'n elektronisch apparaatje. En dat was dan een poppetje. En daar moest je dan vriendelijk tegen doen. Die moest je aaien. En als je dat niet goed deed, ging die dood.
1: Ja, erg. En er waren mensen die waren helemaal verslaafd, hoor.
0: Ja, zeker. En in 1997, ja, we waren natuurlijk altijd gewend om dvd's te huren bij, of een videoband te huren bij de videotheek. Maar toen kwam de dvd-speler. Ja, en toen hoefde die rottige dingen niet weer terug te spoelen.
1: Hey, en John, wat zeg jij? Wifi of wifi?
0: Ik zeg gewoon wifi.
1: Ik ook. Home is waar de wifi is, hè?
0: Ja, zeker, zeker. En dat werd uitgevonden in 1997. In 1998, toen hadden we Apple en die kwam met de iMac.
1: En ook in 1998 de Furby.
0: Oh ja, was ook zo leuk. En in 1999 hadden we de Nokia 3210.
1: En tot slot, zeg maar, uit de jaren 90 qua gadgets en trends. Ik denk dat jij het veel hebt gebruikt, John. Napster.
0: Ja, toen het nog Napster was, als zijnde, want later is het volgens mij een muziekdienst geworden. Maar toen was het een downloaddienst, een illegale. En dan kon je gewoon alles downloaden, weet je wel. Als je nieuwe Windows 98 nodig had, nou, dan ging je naar Napster en dan kon je dat downloaden.
1: Maar dan was je uren bezig, dan, want dan ging het nog via de telefoon en door. En dan pakten wij dan beneden de telefoon op en dan zat jij boven. En dan wouden we u dan bellen en dan hoorde je...
0: Ja.
1: En had je 1 MB binnengehaald met 2 minuten of zo.
0: Dat ging echt. Ja, dat waren nog eens tijden, mensen. Toen hadden we de tijd aan onszelf. Tegenwoordig is alles zo gehaast.
1: Ja, lekker.
0: Ja, dus dat waren de gadgets uit de jaren 90. Een plaat uit de jaren 90.
1: Oh.
0: Waar ik veel aan heb. Goede herinneringen aan heb, is deze. Scooter, Friends.
1: Oh, geniale plaat, toch? Scooter komt naar Nederland, John. Gaan we?
0: Wanneer komen ze?
1: Ja, ze volgens mij Gelderdome of zo.
0: Wanneer?
1: Ja, moet ik even kijken. Okay, maar ik zorg dat ik kaarten voor
0: ik ben heel benieuwd. Hou me even op de hoogte wanneer het is.

0: Captain Jack en Captain Jack. Ja, en dat had je toen veel in de jaren 90. Van die duootjes, weet je wel, waar één rapper in zat en dan een zangeres. Ja, en Captain Jack is daar ook een voorbeeld van. Dan natuurlijk ook nog de Captain Hollywood Project was ook zoiets. En Snap is bijvoorbeeld ook een duo waar een rapper en een zangeres in zat in de jaren 90. En dat was, was toen veel gebruikt.
1: 200% koster. Weekend weerbericht.
0: Nou, laten we eens even kijken naar het weekend weerbericht. Het koelt de komende dagen bij een inzettende noordwestelijke stroming geleidelijk af. En vanaf zaterdag temperaturen beneden de 25 graden. Zaterdag 50% kans op zon, 5% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 17 graden. Een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind komt uit het noordwesten en heeft een kracht van 3. Zondag dan 20 graden maximaal, minimaal 13 graden. 50% kans op zon. De wind komt wederom uit het noordwesten en heeft een kracht van 3. De rest van de week maandag en dinsdag 21 graden maximaal en 12 graden minimaal, met dinsdag een spatje kans op regen. Nou, het is maar even dat je het weet. Ook in de jaren 90 hadden we deze man, Robert Miles. Zijn originele naam is Roberto Consina. Hij komt oorspronkelijk uit Italië. Zijn ouders verhuisden naar Zwitserland. Ja, hij ging naar Engeland. Daar ontmoette die Madonna. En had zoiets van, hey, misschien kan ik iets doen met een dromig soort liedje. Dream Dance werd het genoemd. Of Dream Trance, Dream House. Ja, deze plaat, daarmee maakte hij debuut. Children, 1995, stond het hoog in de hitlijsten.

0: Persoonlijk vond ik dit een van de mooiste platen uit 1994. Deze van The Prodigy en No Good. Zo, nou, we gaan bezig met het volgende item, dames en heren.
1: De grootste hits uit de lijst.
0: Ja, je had een lijstje gemaakt van Koster wat de grootste hit per jaar waren. En daar heb je de nummers 1 en 2 van, hè?
2: Ja, zeker. En we gaan even een overzichtje doen per jaar.
0: Nou, dan beginnen we bij 1990. Toen hadden we plaat nummer 2 op de tweede plek. The London Beat, and I've been thinking about you. En op nummer 1, Sinead O'Connor, Nothing Compares to You.
2: 1991, ja, echte muziek. Mooi man, Manicor Carrespoor op 2. En op nummer 1, Bryan Adams, I Do Anything For You.
0: Bijna de grootste hit in nummer 92 was nummer 2, Dr. Alban, It's My Life. En op nummer 1, een van mijn meest favoriete platen, Snap and Rhythm is a Dancer.
2: Nou, 1993, nummer 2 is volgens mij jouw favoriete plaat.
0: Ook.
2: What is Love van Hathaway. En opeens stond The Four Non-Blondes met What's Up.
0: En in 1994 hadden we op nummer 2 in de grote hitlijst I Like to Move It van Real to Real. En Marco Borsato stond natuurlijk op nummer 1 met zijn Dromen zijn bedrog.
2: 1995, Vangelis met Conquest of Paradise op de tweede plek. En op nummer 1... Het is een nacht van Guus Meeuwis en Vagant.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vind is 1996. Ik had gedacht dat er wat meer happy hardcore platen op in de lijst stonden bovenin. Maar dat is dus niet zo. Op nummer 2 stond Rob de Nijs met Bange Hart. En op nummer 1 Los Del Rio en Macarena.
2: En 1997, No Mercy When I Die op 2 en op 1. Puff Daddy Faye Evans, I'll Be Missing You.
0: De nummer 2 van 1998 was Akda en de Munnik met Niet of Nooit Geweest. En op nummer 1... Celine Dion en My Heart Will Go On.
2: 1999, yeah, we're going to Ibiza, de Fingerbars op 2 en op nummer 1, City to City en The Road Ahead.
0: Dat waren de grootste hits uit de jaren 90, tenminste de nummers 1 en 2 van de jaarlijsten. Ja, deze heeft ongetwijfeld ook in de jaarlijst gestaan, maar niet op nummer 1 en 2, maar blijft een mooie plaat. Komt oorspronkelijk uit de jaren 60 of 70, is een remix van The Fifth Dimension. Party Animals. Aquarius, die hoor je nu bij 200% Koster.

0: The Party Animals en Aquarius komt van het album Good Vibration. Ja, en achter deze Party Animals zaten natuurlijk Flemming en de Braxes.
1: Ja, maar ook een jonge reiziger, toch?
0: Ja, dat was een Party Animal, maar de producers van de plaat waren Flemming en de Braxes.
1: Nou, maar één moment, wij hadden hier ook regelmatig de jongen van de Party Animals in de studio. Een paar keer wezen stappen, Patrick. Ja, en die is hier toen ook nog een keer geweest in de week van de Nederlandse muziek.
0: Oh, kijk.
1: En toen is hij bij frankkosten.nl geweest. Dat was een radioprogramma toen destijds. En toen hebben we hem geïnterviewd. Had hij zelf ook wat projectjes mee. Dus ja, leuk als je dan terugkijkt, zeg maar, na de 90's. Hey, en als je dan terugkijkt naar de jaren 90, zijn er ook heel veel woorden ontstaan die er eerder nog niet waren. We gaan even naar 1990, John.
0: Ja, 1990, toen kregen we te maken met het woord carjacking. Oftewel autodiefstal met geweld.
1: En house party.
0: Ja, en het Engelse scheldwoord voor klootzak werd ook veelvuldig gebruikt. En dat heette dan asshole.
1: En 1991, ja, internet.
0: Ja, het woord e-mail werd gelanceerd.
1: En, ja, wat helemaal overkwam wij uit China, karaoke.
0: Ja, en als je in 1992 niet ging backpacken, deed je er niet mee.
1: En als je geen jungmail krijgt, dan was je niet belangrijk.
0: Ja, en alle vrouwen die kochten kaartjes voor de Chippendales. Weet je dat nog?
1: Ja, en daar gingen ze dan na die tijd in 1993 over chatten.
0: Je kon ook bungee jumpen voor het eerst aan een elastiek touwtje gewoon naar beneden springen.
1: We kennen allemaal Hollywood, maar in 1993 werd Bollywood gestart. En dat is de Indiaanse commerciële filmindustrie.
0: Ja, en we hadden natuurlijk in 1994 behoefte aan sparen als je ging tanken of bij andere winkels. En dat deden we via de Air Miles.
1: Deed je aan Air Miles?
0: Ik heb een tijdje een Air Mile pasje gehad. Ik heb er veel op staan en ik heb er nooit wat mee gedaan eigenlijk.
1: Hey, en er kwamen ook nieuwsgroepen. En dat zijn internetdiscussiegroepen. Maar jij altijd toch altijd illegaal de muziek vandaan?
0: Nou, nieuwsgroepen waren met name informatie waar je dingen kon vinden. En de downloadgroepen zaten eigenlijk niet in de nieuwsgroepen.
1: Oké.
0: Ook werd er iets gelanceerd dat heette hypertext. Oftewel een hyperlink. Ja, dat is een digitale tekst met een doorklikbare verwijzing. Ja, tegenwoordig is het allemaal heel normaal. Maar toen was het echt nieuw.
1: Ja, en dan zei je ook, ik ga even de browser openen.
0: Ja, en daar had je natuurlijk een provider voor nodig en dat was een internetaanbieder.
1: En dan kon je zelf je eigen website beginnen.
0: Ja, en door al dat geklik en dat geïnternet kregen mensen last in 1996 van de muisarm.
1: En daar hadden ze een oplossing voor, de Vrijmibo, oftewel de vrijdagmiddagborrel.
0: Ja, en mocht die vrijdagmiddagborrel niet genoeg zijn, begonnen we in 1996 aan de paddo. En dat was een hallucinerende paddenstoel.
1: Nou, en in 1997 Nederland kwam met het poldermodel. En dat is een overlegmodel.
0: Ja, ook werd de Elan-test ingevoerd. Weet je wat dat is?
1: Ja, want ik weet nog dat de eerste Mercedes A-klasse, die sloeg telkens over de kop, toch?
0: Ja, volgens mij, de Elan-test is met name in Noorwegen en zo, dat soort gebieden. Daar hebben ze natuurlijk last van Elanden die op de weg lopen. En Volvo, die had volgens mij die test uitbedacht.
1: Ja, dan moet je dus heel snel links-rechts. En als de auto dan niet omslaat, heb je een degelijke auto. Hey, en je had ook in 1997 de spijbelpolitie. Er waren controleurs tegen schoolverzuim.
0: Ja. En hey, in 1998 begonnen we ons toch echt zorgen te maken. Want ja, we gingen richting het jaar 2000, maar het was nog 1998. Dus we hadden het millenniumprobleem.
1: En in 1998 kwam ook de winstwaarschuwing. Eerdere resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ja, en helaas hadden we in 1998 ook te maken met het woord zinloos geweld.
1: 1999, PB'ers. Je weet wat een BN'er is, John?
0: Ja, een BN'er is een bekende Nederlander, maar een BB'er weet ik zo niet.
1: Dat is een deelnemer aan Big Brother.
0: Oh, kijk. Hey, en wat we ook hadden, .com.
1: En tot slot, als je met alles klaar was wat er is geweest, dan kon je altijd nog een gifkip nemen met dioxine besmette kip.
0: Nou, dat waren de woorden uit de jaren 90 die gelanceerd zijn. Ik moet zeggen, ja, er zijn heel veel woorden bij waar je nu van denkt, hey, dat is heel normaal.
1: Standaard.
0: Ja. Een hyperlink en zo. Maar,
1: hey, ik zie hier de agenda hangen.
0: Mm-hmm.
1: Jij bent er niet.
0: Volgende week. Nee, ook niet volgens mij, toch?
1: Nee, maar goed, we moeten toch iemand op de kop geven.
0: Ja, nee, daarom. Het is vakantietijd, dus ook wij nemen
1: lekker
0: vakantie.
1: Lekker, ja. Hoe lang nemen we?
0: Een week of drie, vier, zes. Vijf, zes, zeven. Ja, dan moeten we even met de grote baas, met de programmaleider van deze radiozender opnemen.
1: Ja, want ik vind wel, als ze we willen dat we terugkomen,
0: ja,
1: we willen knaken zien.
0: Oké, nou, ik zal het doorgeven in de onderhandelingen.
1: Ja.
0: Hey, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het leuk om vanavond eens een keer een iets andere uitzending te maken dan anders. In het teken van de jaren 90. Wellicht kunnen we ook een keer zoiets doen met platen uit de jaren 80. Of met platen uit de Zero's.
1: Of een keer alleen maar Duitsstalig.
0: Ja, dat is leuk. Moet je even doorgeven wanneer je dat gaat doen? Dan neem ik een ATV'tje.
1: Oh, dat lijkt me echt zo leuk.
0: Ja, Duitsstalig platen?
1: Ja, gewoon, maar er zijn heel veel leuke Duitse platen.
0: Nou ja, ik vind het goed. Dan gaan we dat een keer doen. Nederlandstalig.
1: Gewoon echte, maar dan ook echte. We kunnen wel een keer een smatlappingen doen.
0: Nou, dan wil ik wel graag een lijstje van je. Dan mag jij de platen bedenken. Dan ga ik kijken of ik daar wat berichten
1: bij. Maar ik denk dat mensen daar goed op gaan. Want als ik dan kijk, want ik kom af en toe wel eens bij van die feesten. En dan zie je helemaal uit hun dak gaan van... ik heb 2 bier... En ik heb veel plezier. We hebben veel vertier. Dat doen mensen ook lekker. Hoor. Die gaan er goed op.
0: Ja, maar ben jij een beetje van de Nederlandse muziek?
1: Nee, niet echt. Maar weet je, je moet af en toe ook geven.
0: Ja.
1: Ja, wij zijn gevers.
0: Oké. Nou ja, ik vind het goed. We gaan het in het programma overleg meenemen. We gaan dit ook nog even evalueren. Mochten er mensen zijn die denken van... nou, leuk om dit zo af en toe te doen... dan mag je dat via de socials van ons doorgeven. Dat is 200% kosten, denk ik, op Instagram.
1: Ja, 200% kosten op Instagram.
0: Nou, als ik naar het klokje kijk, Frank, zitten we er bijna doorheen. Ga je dit weekend nog wat doen?
1: Nee, een beetje chillen. Beetje voorbereiden op de vakantie. Bel vast wat dingetjes even aan de kant leggen. Je kent het wel, inpakken en dat soort zaken.
0: Ja, ja. En als je op vakantie gaat, wat neem je dan zo al mee? Neem je boeken mee? Of,
1: nou, ik doe luisterboeken. Ja. Veel. Ik luister veel luisterboeken.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik neem de laptop mee, zodat je s'avonds nog even een serie kunt kijken.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn goede humeur.
0: Ja, dat is inderdaad.
1: En jij, wat neem jij mee?
0: Nou, ik zou je heel eerlijk vertellen. Ik heb een aantal boeken besteld. Want ik heb zin om wat boeken te lezen.
1: Mag ik jou een aanrader geven trouwens? Even voor alle mensen. Ja, je zult denken die is gek. Maar dit is echt... ik moet even naar mijn Storytel.
0: Oké, dan ga ik ondertussen vertellen wat ik nog meer meeneem. Mijn fiets. Want ik ga denk ik nog even een stukje mountainbiken en zo. En zwembroek. En natuurlijk ook mijn goede humeur.
1: Nou, wat je moet doen is even het boek kopen of downloaden... Handboek voor de perfecte moord. Het gaat over een verhaal. Er zijn 2 verhaallijnen die door elkaar heen lopen. Wat een aanrader. Ik zit momenteel zeg maar op 8:57. En ik heb nog 2 uur te gaan. Dus het is enorm.
0: Ja, kijk. En dat boek lees je dus continu door.
1: Ik weet dat je me graag weg wilt hebben, maar om de schuif dicht te doen, John. Nee, ik vind dat hartstikke mooi. Ik vind dat lekker, zeg maar. Dan kun je... Ja, het is een goed verhaal. Spanning en sensatie.
0: Nou, kijk, dat is heel mooi. Zoals gezegd, we deden de jaren 90. En eigenlijk kan er dan nog maar 1 ding gedraaid worden. Gewoon 1 grote recap van platen uit de jaren 90. Ik zou zeggen voor de mensen die op vakantie gaan, een fijne vakantie. We spreken je binnenkort weer voor een nieuwe aflevering. En nu... The 90s Remix.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Jubilard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, luisteraars. Weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer te gaan genieten van een uurtje fijne jazzmuziek. En vanavond zal die jazzmuziek komen van het concert dat Thelonious Monk gaf op 20 mei 1961 in het Concertgebouw in Amsterdam. Zijn eerste concerten in Nederland op 15 april 1961 in het Scheveningse Kurhaus en het Amsterdamse Concertgebouw waren zo'n succes dat concertorganisator Lou van Rees direct besloot om nog twee concerten te organiseren aan het eind van de Europese tournee van Monk. De cd waar we zo naar gaan luisteren is door het Nederlands Jazzarchief uitgebracht en bevat opnames van het tweede, nog nooit eerder uitgegeven concert van 20 mei 1961 in het Concertgebouw. En de band bestond naast Thelonious Monk op piano natuurlijk uit Charlie Rouse tenorsax, John Orr bas en Frankie Dunlop drums. Na het voorprogramma door het trio Pim en Ruud Jacobs en gitarist Wim Overgouw en daarna Hammond-organist Lou Bennett, vergezeld van drummer John Engels en gitarist Philippe Catherine, begon de 43 jaar oude pianist aan de 45 durende set zoals hij gewend was tijdens deze Europese toernooi met het spelen van Jackie Ying.

Dat was het openingsnummer van het concert op 20 mei 1961 in het Concertgebouw, Jackying. Een eigen compositie van Thelonious Monk. Dat concert leeft nog steeds in de herinnering van veel mensen voort. Ook en vooral vanwege het visuele aspect. Fred van Doren vertelt erover in Jazz Bulletin. Hem zien spelen was een belevenis op zich. Hij zat als in trance op het bankje, de handen met gestrekte vingers voor zich, en terwijl hij met zijn voeten ingewikkelde ritmische patronen maakte, liet hij zijn vingers boven de toetsen zweven en af en toe neerdalen, om die ijle, dwarse klanken uit de piano te halen, zoals alleen hij dat kon. Tot zover Fred van Doren. Wij gaan luisteren naar het tweede nummer van de set, en dat is het bekende Straight, No Chaser.

Straight No Chaser, met ook mooie solo's van saxofonist Charlie Rouse, bassist John Orr en drummer Frankie Dunlop. Al eerder verschenen er registraties van concerten in Scandinavië, Frankrijk en Italië en nu gelukkig dus ook van het concert in Nederland. We horen Monk hier in volle glorie. De band is duidelijk een eenheid en iedereen denkt en handelt Monks. We gaan nu luisteren naar twee composities van Monk zelf, namelijk Crepuscule with Nelly en aansluitend naar het energieke en avontuurlijke Well, You Needn't.

U hoorde achtereenvolgens Scrapper's Kill with Nelly en Well You Needn't van en door Thelonious Monk, gespeeld tijdens het concert op 20 mei 1961 in het Concertgebouw in Amsterdam. Het volgende nummer, dat het kwartet bestaande uit Thelonious Monk piano, Charlie Rouse tenorsax, John Orr bass en Frankie Dunlop drums laat horen, is ook weer een compositie van Monk zelf, namelijk Rhythm and Ink.

Onmiskenbaar, ook een compositie van Thelonious Monk, uitgevoerd met zijn kwartet tijdens het concert op 20 mei 1961 in het Amsterdamse Concertgebouw. Monk was van plan om het concert af te sluiten met een piano-solo-uitvoering van Body and Soul. Maar het publiek nam daar geen genoegen mee. Op de cd kun je het geroep en gefluit horen dat Monk uiteindelijk deed besluiten om een toegift te spelen. Dat werd Just a Gigolo, ook piano solo. En naar die twee laatste nummers gaan we nu luisteren.

Body and Soul en Just a Gigolo. Allebei de nummers piano solo gespeeld door Thelonious Monk als bijzonder einde van een bijzonder concert. Maar hiermee is de cd nog niet op. En om het feest nog groter te maken staan er ook nog een zestal bonus tracks op van de opnamen die Monk voor de Avro Televisie maakte in de Bussumse studio Irene op 15 april 1961. Met deze uitgave brengt het Nederlands Jazzarchief een ode aan een van de Great Jazz Originals. Overigens was de release van de cd op 10 oktober niet toevallig de geboortedag van Thelonious Monk. Als laatste van die cd gaan we luisteren naar Bemsha Swing. Natuurlijk ook een compositie van Monk.

Met de klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u volgende week weer van de partij bent. Tot slot nog een citaat van wie anders dan Thelonious Monk? I don't know where jazz is going. Maybe it's going to hell. You can't make anything go anywhere. It just happens. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag!

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
2: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Gmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuther keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuther vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuther wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.